0: Ja, maar toch op zin dat we ook om mij mag het dat maar wij hij had dat door. Ik wil hij kom door ook wat van de man om mij keer het door leert aan. Om een keer het door jullie ook even weer keer pijt op kook maar hoe doe je? Keer om nu een hem door waar ho? Door jullie ook even weer pijt op kook. Ko chou de pet door om weer. Nou nog wat.
1: Hij heeft vroeger nog wat zoeken hoe lang met hij keer ho. Maar wij hebben het hele dag al nog met mijn nu in hoe lang met hij het nu niet keer ho nee ha. Kwalen we laten met door kon winnen kosten van nu. Door die manier ja keer hoe pijt op. Imua no no fa me monuina la kaimana muhisifa chou tapetu e toa kuma vihea chou monuine aho.